Bij onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio uit aan een gsm. Het Radio Kamil, atoat bij jou. Het kindje reklooster. Ga naar onze website radio.st.

0: Waar zijn van ooit?
1: Waar zijn van ooit? Verkleed om te vorst.
2: Radio Kamil, ons neers verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Een reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte. Ajo.
5: Deze is Radio Kamil.
6: Als

0: De Juan een keer met je hand toe in. Ja, ga het ritme met je hand anders. Want ik heb echt. In dingen. Mag beginnen.
1: In toysters.

0: Gienel is een konker en Gien wel Gimeleer.
1: Oosterse vocabulaire.
0: De Niemer werd een auker en Gien werd een geer.

0: Cactin, on t'a zégué, hein?
1: Une Toysters.
0: Ouais, y'a la cœur, allez, fouette la cœur.
1: Un vedrome.
2: Toysters, un vocabulaire.
0: Tinnel est une conquer, un jimbel jimelé.
2: Toysters, un vocabulaire.
0: De niemer werd een auker en ginger werd dat geer. Geen dolsters en geen dolsters, want over het water zeggen ze bijvoorbeeld toewak en hier zeggen ze toebak. Of een penchiel of een panchiel. Dat is twee keer hetzelfde, maar dat is toch iets anders. Nou, hoor. Een kal of een bonkal, dat doe ik twee keer verschil. En een rode toet, zoals ze vroeger een rode toet tegen. Dus je ziet, de dolsters veranderen, doe ik.
1: En verdrom.
0: Tinnel is een konker en een jimbel jimeleer.
2: Woosters een vocabulaire.
0: De niemer werd een auker en ginger werd dat geest.

0: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 hier carnavalmuziek.
2: Al vol aan tijd.

0: Dat is elke week hetzelfde, ze ronden hier of zeven. Dat zijn mijn nummer tafel, springen men op een velouw. Want nou gaan wij gaan messen, ons sloten overlezen. En krijgen van de paster elke zondag een cadeau.
1: Morden is, dat is morgen nooit vlucht, dat is foutelijk voor de schoon. Want wij weten een plosje, woord dat men beter zijn. Document en is dansend.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Wil je gewoon mee, hè?
4: Nou, waar gaan we naartoe misschien?
3: Op café, blijven hangen.
4: Op café, op welke café?
3: Veel.

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdicht.

0: Radio Camus, Santé Mijn Beacon.
1: Santé Mijn Beacon, na goed ervan verschieten.
2: Radio Camus, ons neers verrooid.
3: Radio voor de echte

Maar instrument, dat is mijn stem die ik van ons hier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn lieke zingen. Ik ben de renkel van de zwijg, voor iedereen ben ik in de weer. Gewoon een tikske vrij te brengen.

En louter loom en listeroas, noord eeuwig heimel paradoas, zal ik voor Sint-Pieter spelen. En allemaal dingelen doen mij, als voor Jeannette in negligé, wacht om een dood.

0: OFJ Radio Kamil.
1: De zotste zender van Olst. Olstener. Af daar, Gerrie.

0: Lunchnis Vroedezes Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 uur carnaval muziek.
2: Volante.
3: Waar kom je nooit? Probeer meisje te helpen. Ons hart is door, wordt dat doet moeilijk goed. Waar kom je nooit?

in Nolschte Mäge leven. En mene zemmen, morgen is de koest. Waar zijn gerest? Ja, de jeugd zal ik mee werken. De kop omhoog.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stond op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou thuis

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

Mag ik er nog een dag, mensen? Hier zijn de kopengs met de volgende vloot. Goed over een masken met veel kakko neerhad. Als u in met veel zwaar en zo mager als een lat.

0: Radio Kameel.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Dolch is vrood.
3: Deze is Radio Kameel via onze website www.radiokameel.be.
1: 24 uur carnavalmuziek.
0: Volante.

0: reclameken op radio, Camille?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bel na
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Camille en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Camille.
5: Radio Verdichte. Ajoe.
6: Deze is Radio Camille.
7: De scherpe mariachis tillen er vieren.
8: Scherpe mariachis?
9: Daar zit je

Florienstad. Voordat ze van Heerwagentool zeggen, het is plat. Wat woord ajoen kan niemand imiteren. Je moet je joeren als vreemde dat proberen. Al mogen onder een ries of krakiel. Als er op ons komt,

och ett par roas, sen bryggen en clochards. Of Amsterdam, met zijn grachten en boulevards. Maar wat is dat bij mijn stad vergelijken? Waar dat ze heel jaar over vaste lauven spreken. Ze mensje lief, door vijf geef ik heel mijn hart.

Nederland. De dank, ik was van Thoras. Ik wou dat ik mocht blijven, wat ik ben en wat ik was. Als ik te heer, als zo ben ik geboren.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Go naar onze website radiostripkekamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou.

0: Pijs is Radio Camille
1: een gans jaar carnaval.
2: Dat stikt mij even tegen. Het zijn altijd de zilste dat hier zijn. Waar zit je man van de kiekendrood? En onze elektriker? En die van de verlichting? Dat wij allemaal op liste zijn, zeker. Weet je wat, jong? Ik zal hem eens bellen.
3: Dat kun je doen. Maar als zijn madame ten op het.
4: En hij wat je wat te zingen.
2: Wat pijs ervan?

0: ik je zeggen. Morgen weet je, dat is ooit te klein, hè. Dat zie je van gendarme nooit kwijken.
1: Dat kan mij niet schillen, jong. Ken hem ik toch in een schrik af, zee? Ik zit in met onze moot. En de boer, ze kan het nog weten.
0: Dat is juist, de jongen mag verdommen in mijn boot. Hier is iets opgesloten, het is een weer mee, de dentinum. Zij weet moeten in therapie gaan.
2: Want het is binnen
1: nou,
2: gesloten.
1: Nou, het is goed, hier zijn
2: hij. En hij nog werkt om de wolken.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 hier carnavalmuziek.
3: Al vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclame at radio-kamiel.be.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: reclame kunnen op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bijna!
3: 0475-269-141.
4: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte.

0: Kamil.
1: 24 hier carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
3: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 hier carnavalmuziek.
0: Volantij.

Want als de bries de poep ontstekt, oet, al is dat papier-mâché, morgen moet iemand schoenen stekt. Toen ik ik door vijf, maar respect. Dat is vermoord een blommeke.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan de gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan de gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe maar voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Hey, motoken. Heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of bordierwerk op aan een pullover? Moes of poncho voor mijn carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver doorboot. Maar hoe ik voor alle stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in ons. www.cliché.shop. Ah ja, hoesje netjes. Pas op hè, dat gaan allemaal nog niet kwatspeltje. Want dat Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.
4: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrol. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053-42-41-55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kamiel.

geëerd en heel de kerk die zag nog mooi. Ik doe niet anders, pas nek ik wat dat je niet in de Bijbel leest. Ik zing geen symfonie, maar ik ben is nog.

mijn jongen, het is omdat het zo schoon vrouwt, volgens mij moet er van profiteren. Eén keer een carnaval zot, vergiel al leven een carnaval zot. Als ik aan een goede rood mag geven, doe fush gelijk als dat je bezig bent.

0: Geloister toch mee.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
2: Onsneers brood.
3: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
4: 24 hier carnavalmuziek.
2: Volantij.

0: Reclameken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte. Ajoe.
5: Deze is Radio Kamil.
6: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je geren bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn er bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamil verwelkomen haar geren tijdens de droge dagen.
7: Wil je na een keer niet wat weten? Nou, kwam ik hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en ooit plastrooms. Ooit vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker wicked bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk week via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
8: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
9: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
8: Wel, ik zou er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, niet hoor. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee in begin, nadat ze door 150 jaar bestond.
9: Wil je gewoon hoe ik kom solliciteren bij Terios? Steed dan gewone melken naar jobs.aalst@terios.com.

0: Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer onze app hier gemakkelijk. Op 1-2 draai stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis of in een auto met bluetooth. De Radio Kamil app is powered by Green Bananas en radiostudio.be.
1: Hallo jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? De sleeve van met de Brieche-kiezing dat ik al gezien heb.
2: Graalig, goed jong. Moet ik naar een verne maraai naar mijn werk. Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
1: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
2: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
1: Ah, dat is je gehaald magazijn zeker?
2: Joik, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben een roeik mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eer werkt, zijn betaald is.
1: Idiot. Dat hebben ons rappie in een hoschel.
2: Jom, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsneers. En een poor van daar mannen. Maar de dieren hebben ze er al opgevoed.
1: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Die kan ik je ook paletten trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
2: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
1: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
2: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt je direct solliciteren.
1: Ah, zo. Dat ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan maar door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
2: Dat is het nou wel nog ze zitten, jong.
1: Allee verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.
3: Voor donderraad en herstellingen van alle merken.
4: Garage MCS.
3: Voor alle carrosseriewerken.
4: Garage MCS.
3: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
4: Garage MCS.
3: Wijngaardveld nummer 15A in Olst. Bel 053-77-89-56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
4: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt dat zelf vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangortveld 15A in Olst. Open van maandag tot zaterdag.

0: de gaten.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
2: Oisneers brood.
3: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
4: 24 heren carnavalmuziek.
2: Al vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mailt reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voets!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
4: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat er mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
3: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
4: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon ervisie is.
3: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droogkantoren.
4: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
3: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnenkort, dat is evident.

0: Fiesol, ter oude posten.
1: Voor al haar feesten en evenementen.
0: Fiesol, ter oude posten.
1: Voor al haar recepties, communefeesten, alle babyborrels en haar week voor fantastische barbecue evenementen.
0: Ien adres, Fiesol, ter oude posten.
1: Bij de Piet, de Bols van Creëes, Stationstraat 12 in Oltjerd.
0: Bel je rap naar 053 83 99 18.
1: Fiesol, ter oude posten.
0: Wordt dan een kalant nog content naar buiten gehoord.

0: dat is niet vet, hè. Maar ja, dat is niet vet. Dat is
1: een
2: dat
1: is een
2: dag. Dat is een dag.
3: Dat is een dag.

0: zeggen misschien. Het vla van de orelle.
1: Pas op. Hé, wat is mooi, pintje? Hé, pas op, pas op. Wat is mooi, bier hier? Ik heb ze hier weer niet gehad, hè? Ik ben hier weer de majorette Malchance.

0: Reclameknop Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte. Ajo.
5: Deze is Radio Kameel.
6: Oisne zwijten waarom. Dranken Pikeur, de zalk per alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikeur, hij dondert de verschillende biersoorten. Yeehaw!

0: Radio Kamil.
1: De tofste carnavalsploten.
2: Avalanté.
3: Tezes Radio Kamil.
4: Oké, jongens en maskers, met je zijn petjes, holle biekes. Het is tijd om op de dansvloer te komen.
5: Werk of

0: Illegaal.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
2: Onsneers vrouwen.
3: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
4: 24 hier carnavalmuziek.
2: Volantij.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kind je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis.

0: Καλημέρα, Ir Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
1: De Zorba op de Hattemarkt is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend je om zijn verse Griekse kijken?
0: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten, de beste meze, de beste moussaka.
1: Oei, kom af, tol. Beetje 053 75 65 06.
0: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
1: Open van maandag tot zondag. Elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
0: El late sto Zorba, jammer.

wist mij aan, wie het niet verdacht. Toen dat ik vertrok, mij aan ma vannacht. Ze liet me alle hoeken van haar komer zien. Voor de nefoor krak ze ting op ting. In een nakastrol mokte de beste soep. Ik liet ze komen en ik kreeg de snoep. Maar als ik wakker werd, wreef ik in mijn oeigen. Ik kost het bekast niet geloven. Hey!

Geef me maar een beest. Ook al zijn gooi het wees. Want ben zot van ama. Ik wil dan een pluspapa. Geef me maar een beest. Ook al zijn gooi het wees.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Wil je Naneke niet wat weten? Nou kroeg ik hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel. Gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon, dat is 0486-969984. En mail ik hier natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: Hey Oosteers, kaffe Maximilian, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het Oosters is er het bos op.
1: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Ver aan een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrollen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kanaal.
2: Ajo, en een ander soepgroen. Dat zorgt dat we het verwerven. Volle gaas te geven!

0: naar jongen.
1: Radio Kamil.
2: 24 heren carnavalmuziek, omdat ons carnaval is.
3: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
4: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 heren carnaval muziek.
1: Volantij.

0: Radio Kameel, jet mij naar het gestoel.
1: Olst, jet mij naar het gestoel. Olst, doorgaat toch niks boven.
2: Radio Kameel,
3: Olst, neers, verrooid.
4: Radio, voor de echte Ajoenen.

0: reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte. Ajoe.
1: Deze is Radio Kamil.
5: Wil je Naneke niet wat weten? Nou, kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou uit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar kleine. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Vlaardingen. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

de maan die zo van blijdschap kennis gereden. Want hij voelt hem op onze markt niet meer alleen. Geer na ons aan de rechterzoor, zitten ze er een monument boor voor carnaval. Met dat gezelschap is een oor echt vreed content. Al vraagt een mavest na een vrouw of is het een vent. Maar als het echt is

de merze gaat, pittoreske plusjes van ons stad. Elke link het wat plat. Hoort een bel voor toeren klinkt een bajort, zijn muziek. Hij zou willen dansen, krijg de gevoel van romantiek. Zie zijn gebied al.

0: is Radio Camille, de zotste zender van Olst.
1: Voor wel onder stress, weet je hoe zonlijk dat is. Verplichte nummers zijn gedoon. Op ons kokken, ons plush, wij zijn al vier en grosch. Desto het om noten.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op mot van de kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclame kan op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Hallo Jelle, hoe is dat nog met jou, kameraad? De sleeve van met de Prijsje-kiezing dat ik al gezien heb.
4: Graalig goed, jong. Moet ik naar een ferne marijn om mijn werk. Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
3: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
4: Jood, jood. Maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
3: Ah, dat is je gehaald magazijn zeker?
4: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben een mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met de werken. Beste van al, als je er wat eerder, zijn betaaltoes.
3: Idiot. Dat hebben ons rap in een geschel.
4: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsnees. En een poor van daar een mannen. Maar de die hebben ze door al opgevoed.
3: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
4: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
3: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
4: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt ook direct solliciteren.
3: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je hangen door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
4: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
3: Allee verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.
5: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
6: Zijn nou op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
5: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
6: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
5: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be op haar smoelenboek. Of kom eens langs in Ien van haar droogkantoor.
6: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
5: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnenkort, hein? Dat is evident.
7: Oostnees wijten waarom. Dranken Pikuur. De zalk per ala frisdranken voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuur. Hij dondert de verschillende biersoorten. Ja.

ons dan niet. Een smaltaierken, een blommekesmotief, een snelle verschoning en een ertendief. Asfalontjes besiemen, direct onder macht, ons dan niet.

0: Er woont een frisse windje boven het stadhuis op de markt. Ze vegen al een poes met nieuwe bustels.
1: Portretten van Philippe en zijn madame stonden aan de kant. Oosteneers alweer een stikrebelscher.
2: Het roeit protest, laat stille, alle postjes zijn verdeeld. Waarom liggen de groenen dwees?
3: Dat heeft niemand verdiend.
0: Het jumpingfeest van topvorm wordt gekanterd.

0: als ze namen en stem horen, zullen ze het misschien niet geloven dat ik het kan zeggen, maar ik ben de groestje zot van Olst.
1: Olst weer carnaval. Alle dagen
2: bal. Dit is Radio Kamil.
0: Show van Olst.

0: Radio Kamel, wij staan een goeie noem.
1: Allesneers, vrouwen.
2: Deze is Radio Kamel. Via onze website www.radiokamel.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app.

0: Ons vakmanschap dingde met verstand, hè.
1: Viesel, ter oude posten.
2: Voor al haar feesten en evenementen.
1: Viesel, ter oude posten.
2: Voor al haar recepties, communefeesten, alek babyborrels en haar week voor fantastische barbecue-evenementen.
1: Eén adres, Viesel, ter oude posten.
2: Bij de Piet, de Bols van Creëes. Stationstraat 12 in Oltjerts.
1: Belt je rap naar 053-83-99-18.
2: Viesel, ter oude posten.
1: Wordt dan een kalant nog content naar buiten gehoord.

0: Verliezen is uw fijn, ik wil dit jaar veel beter zijn.
1: Nu nog sneer.
0: Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik mijn droom hier kwijt.
1: Nu nog sneer.
0: En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

0: Anton.
1: Klun ons neer.
0: Schrijf dan twan een nieuwe boek. Des bekijken uit zo'n hoek.
1: Klun ons neer.
0: Weet je Werner zijn monument? Hij moet nog zoeken of veel geld.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mailt reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe maar voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Calimera, hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
0: De Zorba op de Hattemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
3: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
0: Hoe ik kom aftolen, beetje 053 75 65 06.
3: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
0: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
3: El late sto Zorba, jammer.

motorken. Een goeie pijs op haar bedrikkingen, of borduurwerk op aan een peloever, moes of poncho voor mijn carnaval. Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver doorboot. Maar hoe ik voor alle stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in Ulst. www.cliché.shop. Ah ja, Ulstje netjes. Pas op hè, dat gaat allemaal nog niet kwaadspeltje. Want dat Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.

0: Ja, dat was er wat. Zeteltjes plat, dat bieken erop en goom. De meesten vroegen mij, amai, zeg wat er aan mijn assas.
1: Oh ja, Vincent.
0: Maar ik zeg niet, poe.

0: carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
1: Radio Camille wenst aan een goeie achternoem.
2: Dolch neers, vrouwen.
3: Deze is Radio Camille via onze website www.radiocamille.be.
0: 24 heren carnavalmuziek.
2: Al vol aan tijd.

0: overgroot moe in een stoel.
1: Een reclameken op Radio Kamil.
2: Gesproken of gezongen.
3: Bijna.
4: 0475-269-141.
3: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
1: Radio Kamil.
5: Radio Verdichte. Ajoen.
6: Deze is Radio Kamil.
7: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamil verwelkomen haar heren tijdens de droizotte dagen.
8: Ze geren zelf een radio beginnen, hier op antenne of internet. Radiostudio verdeelt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoek de extra media-aandacht voor evenement. Radiostudio komt nog eens met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goeste van de klant. En met de

0: Daar pijzen wij al mee. Radio Studio Eschemont in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
2: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelft van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
1: Wel, ik zal er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken er zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen, nadat ze door 150 jaar bestond.
2: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou thuis.

0: wil je Nanneke niet wat weten? Nou, kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon, dat is 0486-969984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.
1: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie, of zelfs een spiksplinternieuw logo, moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verhogen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Canada.
2: Voor donderraad en herstellingen van alle merken.
3: Garage MCS.
2: Voor alle carrosseriewerken.
3: Garage MCS.
2: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
3: Garage MCS.
2: Wangoordveld nummer 15A in Oost. Belg 053 77 89 56. Zie ook eens op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
3: Zoek je een garage met een fantastische service en word als een vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoordveld 15A in Oost. Open van maandag tot zaterdag.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie nachternoem.
1: Orsnees vrouwen.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 uur carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.
4: Het leven van een vol Jeannette kan echt zijn.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

budget. Of zoek de extra media-aandacht voor evenement. Radio Studio Commonoes met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goesting van de klant. En met de

bom. Den graie gasolschner, men firet för drom. Warum mot

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app

0: die Naneke niet wat weten. Nou, ik kreeg hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plusje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BBBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk hoe ik via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.
1: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamil verwelkomen haar heren tijdens de droge zotte dagen.

0: Radio Kamil.
1: Radio Kamil, wij staan een goeie achternoem.
2: Oisneers, vrouwen.
3: Dit is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
4: 24 heren carnavalmuziek.
2: Al vol aan tijd.

Als de nooit sneer, nooit niet op. Dit leven met lach en courage verop. Geniet, profiteer van de tijd. Want de droom van vandaag zijn de maren al kwijt.

0: Reclameknop Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajoe.
6: Dit is Radio Kameel.
7: Calimera, hier Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba. De eerste Griekse restaurant in Olst.
8: De Zorba op de Hattemarkt is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Beken je om zijn verse Griekse kijken?
7: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
8: Hoe ik kom af tolen? Beach 053 75 65 06.
7: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
8: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
7: En late sto Zorba, jammer.

0: vertonderaad en herstellingen van alle merken.
1: Garage MCS.
0: Voor alle carrosseriewerken.
1: Garage MCS.
0: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens in een adres.
1: Garage MCS.
0: Wangoordveld nummer 15A in Oost. Bel 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
1: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoordveld 15A in Oost. Open van maandag tot zaterdag.

0: good luck in Rio of Singapore.
1: Geluister naar Radio Kamil, iedere maandag tot zaterdag, van 2 tot 4.
2: Aan dagelijkse vitamine.
1: Met Ulsters DNA.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio.

0: beloond voor een BA-toets of in een lotto met Bluetooth. De Radio Camilla is powered by Green Bananas en radiostudio.be.
1: Hallo Jelle, hoe is dat nog met jou, kameraad? Het is leven van met de Prinsje-kiezing dat ik al gezien heb.
2: Graalig goed, jong. Moet ik naar een ferne marouin op mijn werk. Ik zit dicht bij huis, bij Jan de Nul.
1: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
2: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
1: Ah, dat is je gehind magazijn zeker?
2: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus of een trouw. Maar zijn we een roeik mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerief met te werken. Beste van al, als je er wat eerder zijn betaald is.
1: Idiool. Dat hebben we ons rappie in een geschel.
2: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsnees. En een poor van daar een mannen. Maar de die hebben ze door al opgevoed.
1: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
2: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
1: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
2: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt ook direct solliciteren.
1: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je hangen door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
2: Dat is het nou wel nog zien zitten, jong.
1: Allee verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.
3: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
4: Zijn we op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
3: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
4: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
3: Kijk zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in Ien van haar droogkantoor.
4: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
3: Allee ja, dat is na Azer. Tot binnenkort, eng. Dat is evident.
5: Oostnees weten waarom. Drankenpikuur. De zalk per alle frisdranken voor zowel horeca als particulier. Drankenpikuur. Hij donderde verschillende biersoorten.

0: dan een kop een ander.
1: Geluister naar Radio Kamil. Iedere maandag tot zaterdag. Van 2 tot 4. Oesterse vitamine. Met Oesters DNA.

0: monsters DNA.
1: Ik heb de kop gelijk gevaren, maar dat speelt allemaal geen rol.
2: 24 hier carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.

0: Radio Camille wenst aan een goeie nachternoen.
1: Dit is Radio Camille via onze website www.radiocamille.be.
2: 24 hier carnavalmuziek.
3: Volantij.

niemand ooit nog poen of nog enige sier. Maar ik drim, ja, ik drim. Ik wou dat ge wilt niet bij meisje hoe het ooit bestond. En dat er de wapens nog iemand kost verhoon. Ik wou dat ons fel van colère hetzelfde weer was.

0: bij Oilsters DNA.
1: Heet je al gehoord van dat Oilsters project? Je oren opgezwitcht, die hebben een vrije architect. Dat zwembad van Oilsters, dat was iets van mooi. Want voor het neef stond men niet in de rooi.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclame at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Calimera, hier Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba. Die eerste Griekse restaurant in Olst.
0: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
3: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
0: Hoe ik kom aftolen? Beach 053 75 65 06.
3: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
0: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
3: El latte sto Zorba,

0: Excuseer, meneer. Weet je gewoon Terios liggen?
1: Terios? Terios? Ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelft van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
0: Wel, ik zal er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken er zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze er 150 jaar bestond.
1: Wil je gewoon hoe komen solliciteiten bij Terios? Steed dan gewoon een mailken naar jobs.aalst@terios.com.

0: Waar zijn van ooit?
1: Waar zijn van ooit? Verkleed om te borst.
2: Radio Kamil, origineers verooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

Met Patrick de Boek? Vanavond? Foto's op de Okapi. Ik mag toch gratis binnen. Oké, geen probleem. Tot vanavond.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app.

wil je na een keer niet wat weten? Na kwak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette voordien, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagelijks.

0: Oersteers. Kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het Oersteer is, is er het bos op.
1: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Via een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verhogen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

0: Als je op zijn best bij Radio Camille.
1: Radio Camille, wij staan een goeie achternoem.
2: Deze is Radio Camille via onze website www.radiocamille.be.
3: 24 uur carnavalmuziek.
4: Al vol aan tijd.
5: Meisje lief, wat blieft, wat gommen nog beleven. Dozenleer zijn dat panden, zit weg, Janske zijn al goed.

0: bij Oysters DNA.
1: Hij is een oproep naar al de ajo en de

0: Een reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bel na
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdicht.

Ons vakmanschap dingde met verstand, hè. Ze geren zelf een radiobegin, hier op antenne of internet. Radiostudio verdeelt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoekt de extra media-aandacht voor evenement. Radiostudio Commonwealth met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goesting van de klant. En met de

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mailt reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Hallo Jelle, hoe is dat nog met jou, kameraad? De sleem van met de prijsverkiezing dat ik al gezien heb.
4: Graalig goed, jong. Moet ik naar een ferne marijn op mijn werk? Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
3: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
4: Jood, jood. Maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
3: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
4: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar zijn we een droeg mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder zijn betaald is.
3: Idiot. Dat hebben ons rap in een geschel.
4: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsnees. En een poor van daar een mannen. Maar de DM is er door al opgevoed.
3: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Die kan ik je ook een palet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
4: Bajot, elektrikers, mechanikers, magaziniers, lassers, drooers.
3: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
4: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt ook direct solliciteren.
3: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je hangen door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
4: Dat zou het nou wel nog zien zitten, jong.
3: Allee, verrood, dat doe ik heen. Tot binnenkort en makker.

0: Steers. Kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het hoogste is, is er het bos op.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar feesten en evenementen.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar recepties, communefeesten, alek babyborrels en haar week voor fantastische barbecue evenementen.
1: Ien adres, Viesol, ter oude posten.
2: Bij de Piet, de Bols van Creëes. Stationstraat 12 in Oltjerd.
1: Beltje rap naar 053-83-99-18.
2: Viesol, ter oude posten.
1: Word dan een kalender. Land nog content naar buiten gooit.

0: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
1: Oishnees brood!
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 uur carnaval muziek.
1: A volantij!
4: Abisbak, wat kom de gooi doen?
5: Dag Kamil, ik kom een liedje zingen in Tolsters.
4: Dat klopt, gaat toch geen Tolsters?
5: Ha, ik zou toch eens willen proberen.
4: Zet ik erin?
5: Hey, dat min je niet.
4: Wat doet Barbe?
5: Hey, je gooit me toch helpen, hè?
4: Allee, Bisbak, geef me gaas. 1, 7, 9.
6: Ja, zeg, kost mij.

0: jongen, jongen, stop een keer. Wat is dat hier allemaal? Wat heeft dat nog te maken met je sakos?
1: Pa, ik weet het. Het is toch voor de mensen, dames en heren, als je me verkupt.
0: Als je het gewoon zegt...

0: Zeg Kamil, zullen we er geen gitaarsolo in steken?
1: Zullen we een betere koer pakken, jong? Maar zo pijn. Tegenwoordig, maar ons zot er ook beter, hè? En de boy, met de moesje en kamerot, maar goed raas, hè?
0: En wat vind je dat? Tof, hè?
1: Maar ik weet niet, hè? Ik weet niet. Dat is een bus. Ik heb iets anders, hè? Ik moet je altijd zelf.

0: Zeg Camille, Joachim met toch geen sacoche geraken?
1: Yo, ik hoor je, jongen. Als je de mijlenstroot naar beneden gooit, jij op aan de rechtse kant, dan laat de sacoche in de zip.
2: Is dat toch wat hij een binnenmat op de bouw gekleid?
1: Jo, het zat er een kingerkoes plat.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan de gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app.

0: Ons vakmanschap dingde met verstand, hè.
1: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet hoe doe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Via een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie, of zelfs een spiksplinternieuw logo, moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrol. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajo.
6: Dit is Radio Kameel.
7: Oisne zwijten waarom. Dranken Pikuur, de zalk voor alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuur, hij donder de verschillende biersoorten. Bij Dranken Pikuur kun je ooit terecht voor geschenkverpakkingen of bierman. En voor ons carnaval zijn er speciale carnavalacties.

0: en je het veren met carnaval, dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
1: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
0: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
1: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon ervisie is.
0: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar draaikantoor.
1: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
0: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.
2: Wil je na een keer niet wat weten? Na kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles. En zeker textiel. Gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vind te voordienen, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het voordienen in alle kolijden, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486-969984. En mail ik hier natuurlijk hoe ik via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Dit is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 hier carnavalmuziek.
3: Al vol aan tijd.

nooit of nimmer stoom. In regenwind of oizel, ze zijn altijd op de bol. Maar totten, dat is creëest, die zie je nooit niet per totaal. En bossen, deer de veer, deer, deer viert geren carnaval. Soms is het een aan het ander en van tot al twee keer niet. Als je de pagadetten of de toisters bezig ziet.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Calimera, hier Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba. Die eerste Griekse restaurant in Olst.
0: De Zorba op de Hattemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
3: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
0: Hoe ik kom aftolen? Belg 053 75 65 06.
3: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
0: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
3: El latte sto Zorba, jamas.
4: Hey, motoken! Heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of bordierwerk op aan een pelouver, moesh of poncho voor mijn carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in Olst en ver doorboy. Maar hoe ik voor alle stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in Olst. www.cliché.shop. Ah ja, Olstje netjes. Pas op hè, dat gaan allemaal nog niet kwatspultje. Want de Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou toe.

Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamin verwelkomen ergeren tijdens de droge zotte dagen.

0: Daar pijzen wij al mee. Radio Studio is gemokt in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
2: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
1: Wel, ik zou er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hoor. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze door 150 jaar bestond.
2: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewone melken naar jobs.aalstad.terios.com.

0: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
1: Onsneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdicht.

0: proeven van bij ons. En je weet, als het ooit succes is, is er het bos op.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar feesten en evenementen.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar recepties, communefeesten, alek babyborrels en haar week voor fantastische barbecue evenementen.
1: Ien adres, Viesol, ter oude posten.
2: Bij de Piet, de Bolsvak Rees, Stationstraat 12 in Oltjerd.
1: Belt je rap naar 053-83-99-18.
2: Viesol, ter oude posten.
1: Word dan een kalant nog content naar buiten gehoord.

Soms hoor ik mensen zeggen, zitten die in een nice door? Dat nee, toch geen manieren. En dat klap ze zo haar oor. Dat is toch geen normalen. Je ziet eruit toch niet ooit. Wat een droene kik mij om.

0: Thijs is Radio Kamil een gans jaar carnaval.
1: Agent 9.2 tussen 7.52 en 7.52. Ik ga rond.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio

0: En jij een ideeke voor haar bedrijf, maar weet je niet hoe doe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor haar website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van haar bedrijf een succes verrollen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.
1: Vertonderaad en herstellingen van alle merken.
2: Garage MCS.
1: Voor alle carrosseriewerken.
2: Garage MCS.
1: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
2: Garage MCS.
1: Wangoord Vulch nummer 15A in Olst. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op ere website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
2: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoord Vulch 15A in Olst. Open van maandag tot zaterdag.

0: oplopen.
1: A volonté.
2: Tijdens Radio Kamin.
3: Doe gewoon een keer mijn hand toe in. Ja, ik heb wat ritme met mijn hand. Anders, want ik heb echt... in dingen. Mag beginnen.
4: In Toysters. In Toysters.

0: is een konker en Jean-Bel Jean-Meleer.
1: Woordstukse vocabulaire.
0: De Niemer werd een auker en Giener werd ageer.

0: Cactin, komt daar zeggen, hè?
1: In Toysters.
0: Oh, eigenlijk, allez, foutelijk, hè?
1: En verdrom.
2: Toysters, vocabulaire.
0: Tinnel is een konker en Jim Belgi meleer.
2: Toysters, vocabulaire.
0: De Niemer werd een auker en Giener werd een geer. Gedolsters en gedolsters, want over het water zeggen ze bijvoorbeeld toewak en hier zeggen ze toebak, hè? Of een penchiel of een panchiel. Dat is twee keer hetzelfde, maar dat is toch iets anders, nou, hoor. En kal of een bonkal, zo ik twee keer een verschil. En een rolletouwet was vroeger een rolletouwet tijgen, hè? Dus je ziet, de dolsters veranderd doe ik, hè.
1: En verdrom.
0: Tinnel is een konker en Jim Belgi meleer.
2: Woisters vocabulaire.
0: De Niemer werd een auker en Giener werd een geer.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Oishnees brood!
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 uur carnavalmuziek.
1: Volante.

0: alles in schuld. Mok vindt alles in schuld. Mok vindt alles in schuld.
1: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
2: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
1: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
3: Doe me voice!
2: Een reclame kan op Kamiel, dat is wat ik wil.
4: Hallo Jelle, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de Brugge-kiezing dat ik al gezien heb.
5: Graalig goed, jong. Moet ik na een ferne marijn op mijn werk. Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
4: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
5: Jood, jood. Maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
4: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
5: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar zijn we een droeg mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder zijn betaald is.
4: Idiot. Dat kan ons rap in ons geld.
5: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsnees. En een poor van daar een mannen. Maar de DM is er door al opgevoed.
4: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Die kan ik je ook een palet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
5: Bajot, elektrikers, mechanikers, magaziniers, lassers, drooers.
4: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
5: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt je direct solliciteren.
4: Ah, zo. Dat ga ik dat vanavond nog doen. En kan je hangen door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
5: Dat zou nou wel nog zien zitten, jong.
4: Allee verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.
6: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
7: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman? Die weet waar dat er mee bezig is. En die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen.
6: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
7: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
6: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droge kantoor.
7: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
6: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnenkort, hè. Dat is evident.

0: reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bel na
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kamil en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
5: Radio Verdichte. Ajoe.
6: Deze is Radio Kamil.
7: Wil je na een keer niet wat weten? Nou, kwak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker wicked bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk week via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: Okay. Radio Kameel.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Kameel, wij staan een goeie avond.
3: Lunchneers, brood.
4: Deze is Radio Kameel. Via onze website www.radiokameel.be.
1: 24 uur carnavalmuziek.
0: A volantij.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer onze app hier gemakkelijk. Op 1-2 draai stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou toe.

de kerk, die zag nog mooi. Ik doe niet anders, pijs, nek ik, wat dat je niet in de Bijbel leest. Ik zing geen symfonie, maar ik ben is nog

meine Jungen, des omdat het zo schoon vroop, volgens mij moet er van profiteren. Eén keer een carnaval zot, vergiel al leven een carnaval zot. Als ik aan een goede rood mag geven, doe fush gelijk als dat je bezig bent.

0: basis.
1: Reclameken op Radio Kamil.
2: Gesproken of gezongen.
3: Bella.
4: 0475 269 141.
5: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
1: Radio Kamil.
6: Radio Verdichte. Ajoe.
7: Deze is Radio Kamil.
8: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamil verwelkomen ergeren tijdens de droge zotte dagen.

was feest gepasseerd, het was de moeite weerd, maar rap gedoon. En heel jong getracht, zo lang op gewacht, verdoord de stoom.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Allesneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Ons niet zwijten waarom. Drankenpikuur, de zalk per alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Drankenpikuur, hij donderde verschillende biersoorten. Ja.

0: Radio Kamil.
1: De echte carnavalkrokers.
0: Welkom bij Radio Kamil.
2: Met Oosters DNA.
3: Mijn carnaval begint ja zondag maar het al. De cafeetjes lopen vol.

0: zijn.
1: Roodgezind, dikzak.
2: Ben nimmer blij met een boek van mooi. Gewoon op dieet, gevolgens dat ik nimmer reed.
3: Maar dat viel toch precies allemaal niet mee. Dus kwam ik raad met een ander idee.
2: De dikke boy is nagedoond. Ben nimmer dik, deerdoe in een ozenpiek. Gelijk als vroeger en me gestrakt op den. Maar de

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app.

0: samen.
1: 24 heren carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
0: Olsneers vrouwen.
2: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
1: 24 heren carnavalmuziek.
0: A volantij.

0: reclameken op radio, Camille?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
2: Reclame op radio, Camille. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Camille.
4: Radio Verdicht.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclame at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voet!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Jezus, Radio Kamil.
1: De topste carnavalsploten.
0: A volonté.
2: Deze is een verhaal die van alles uit, niet alleen van een stad dat onder de neer leidt, mozaïker van een volk dat leven carnaval is, enig is een soort, het is een roorgeval. Ja, dat is mijn stad, wordt dat toevergoed, mijn eigen

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan de gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan de gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou.

0: Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bijna.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdicht.

0: med Olsnes Vrån.
1: Radio for the echte
2: Ajoenen. Ajoenen en andre subkroon. Der zorgt ooit voor mijn volle gastengeven. Yeah.